0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel

0: eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige

0: andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De NATO-landen leggen hun sterke toewijding aan het bondgenootschap en steun aan Oekraïne vast in de slotverklaring van de top in Ankara volgende week. Ze willen volgend jaar 70 miljard euro geven voor militaire uitgaven. Ook spreken ze zich uit over Iran en de vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump onderschrijft de verklaring. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden, gedrukt in Exeter, New Hampshire. Het is het eerste exemplaar buiten de VS en werd in mei ontdekt in een verslag over de verovering van het schip Dalton in 1776. Het document wordt tentoongesteld vanwege het 250-jarig bestaan van de VS. De werkzaamheden aan spoorwegkabels bij Rotterdam duren zeker tot maandagochtend 5 uur, meldt ProRail.

0: Door een brand gingen maandag zo'n 200 kabels kapot, meer dan eerder gedacht. Het herstel is complex en kan maar met 4 man tegelijk in de kabel goot. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden stopbussen. Internationale en goederentreinen worden omgeleid. Een Nederlander is in Spanje veroordeeld voor zijn rol in een groot drugs- en witwasnetwerk. De stiefzoon van de burgemeester van jetset-oord Marbella was de spil van de bende. De rechtbank gaf celstraffen tot 16 jaar in een van de grootste drugszaken van Zuid-Spanje. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De NATO-landen leggen hun sterke toewijding aan het bondgenootschap en steun aan Oekraïne vast in de slotverklaring van de top in Ankara volgende week. Ze willen volgend jaar 70 miljard euro geven voor militaire uitgaven. Ook spreken ze zich uit over Iran en de vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump onderschrijft de verklaring. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden, gedrukt in Exeter, New Hampshire. Het is het eerste exemplaar buiten de VS en werd in mei ontdekt in een verslag over de verovering van het schip Delton in 1776. Het document wordt tentoongesteld vanwege het 250-jarig bestaan van de VS. De werkzaamheden aan spoorwegkabels bij Rotterdam duren zeker tot maandagochtend 5 uur, meldt ProRail. Door een brand gingen maandag zo'n 200 kabels kapot, meer dan eerder gedacht. Het herstel is complex en kan maar met 4 man tegelijk in de kabelgoot. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden stopbussen. Internationale en goederentreinen worden omgeleid. Een Nederlander is in Spanje veroordeeld voor zijn rol in een groot drugs- en witwasnetwerk. De stiefzoon van de burgemeester van jetset-oord Marbella was de spil van de bende. De rechtbank gaf celstraffen tot 16 jaar in een van de grootste drugszaken van Zuid-Spanje. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je hoort ze gewoon hier.
3: Wat een muziek!
2: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
0: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestand.
4: And now, here's the world's greatest DJ.

luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. We hebben er weer zin in. Twee uur lang de heerlijke muziek van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. Met Elvis Presley, de Wooden Heart was de allereerste grammofoonplaat in deze aflevering van de Gouden Oude Show. Studio 2 trouwens, ondergetekende Johan de Graaf. En laten we snel beginnen in het programma. We gaan terug naar begin jaren 60, zo'n beetje. Hier zijn de Drifters. Dat is een mooie met Saturday Night, de movies. Luisteraars, hartelijk welkom.

Dat is mooi of niet? Soms deze van de Drifters met Saturday Night at the Movies. Dat is ook zo'n leuke plaat. Hè? Ga maar eens kijken naar die videoclip. De man in dat mannenpakje. Ik heb natuurlijk over Elton John samen met Kiki Dee.

0: blijft toch een heerlijke plaat. Of niet, deze van Elton John samen met Kiki D, dame Kiki D. Met de Don't Go Breaking My Heart. Terug naar de jaren 70. Wat dacht je van dit jaar toch?
1: 1975.
0: Terwijl Elton John en Kiki D langzaam ervan doorgaan, gaan wij naar de opera toe.

0: nog een hele leuke of niet om deze van de Dizzy Mens Band met de opera.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

met de pinnetjes. De titel. Ik denk, ze zingen nog even de titel, maar dat doen ze niet. Achter zeg ik het gewoon, de titel was de Shine Up. Kennen we deze nog? De man met het ooglapje. Oftewel Dr. Hook met Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

leuk of niet. Soms deze van Dr. Hoek, inderdaad. Ja. Met Baby, Baby Mix, Blue Jeans Talk. Doen we daar nog eentje uit de jaren 60. Hier is Brian Hyland.

0: Tini, Winnie, Yellow, Dota, tot bikini in één keer goed uitgesproken. Ja, als je oefent, dan lukt het allemaal met Brian Hyland.
1: 1960.
0: Terug naar 1960, de heerlijke amazing plaat. Hier zijn de Blue Diamonds.

Dat was er een keer van de Blue Diamonds met Ramona. En voordat ik het weet is hij afgelopen, net maar 2,5 minuut. En wat kostte toen de tijd een singeltje of een LP in de jaren 60? Dat moeten we even opzoeken. Dat moeten we even opzoeken in de Hollandse guldens of de Belgische franken. Ik weet het niet, ik moet het opzoeken. Hier zijn de hot chocolates. We zijn uit de jaren 70 en 1975 met So You Win Again.

0: een heerlijke plaat om mee te zingen of niet. Soms deze van de Rob Williams met Get Yourself a Ticket.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Disco knalplaat, we doen een lange uitvoering van Dead Sermons met The Nights, The Lights Went Out in New York City.

doen we niet zo vaak zo'n hele lange uitvoering. Maar deze is toch wel goed of niet soms? Van de formatie The Tramps met The Night That The Lights Went Out in New York City. De muziek in de Gouden Oude Show, het eerste gedeelte, het zit alweer bijna op. Maar nog een paar plaatjes te gaan zoals deze. Hier is de George Baker Selection.

De man van de Una Paloma Blanca en de Little Greenback. Ik heb het natuurlijk over de Joyce Baker Selection. Met de Sing a Song of Love. We gaan op de Franse tour, dames en heren. Hier is Dave met Du Côté de Ce Soir.

0: vind het leuk, moet ik zeggen, deze van de heer Dave, de man uit Frankrijk. Maar het is eigenlijk een Nederlander, dus het is de Nederlandse Fransman Dave met Ducoté, Ducoté de Sismo.
1: De gouden klassiekers uit de hitparades van jaren geleden. Dit is Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

0: Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Ja, er zat een storing in ABBA. Wat is er aan de hand met ABBA? Geen idee. Dus even kijken wat er met de pick-up nou

0: was een mooie van Octopus met South of the Border. Tijd voor de zeezenders van toen. Hier is een lieveling van Miamigo Internationaal.
1: Dagelijks luisteren naar meer dan 6 miljoen mensen naar Radio Miamigo Internationaal. Ook voor u internationale bedrijven is het mogelijk om via Radio Miamigo Internationaal te adverteren. Voor inlichtingen bel het telefoonnummer in Spanje 34 72 32 82 25 of telexeer naar Alto 57205.
2: Miamigo's lieveling.
0: Op Miamigo, week 20, 15 mei 1976. Hier is Candy Station.

toen de tijd een lieveling op die 259 meter of de 319 kon ook al zijn toen de tijd. Of de 212, ja, ze hebben op diverse golflengtes gezeten of niet stond. Candy Station, week 20, 15 mei van het jaar 1976 met Jonghaas en Run Free. We gaan terug naar de jaren 60, de gouden oude show, deeltje 2. En als je net meteen geschakeld, hartelijk welkom in de show. Met die heerlijke muziekjes van toen, zoals deze. Hier zijn de Four Seasons met I Can't Take My Eyes Off of You.

heerlijke muziek of niet. Soms dan kan de radio iets harder dan normaal of niet. Soms. Dat is een mooie van Frankie Valli. De man die zong bij de Four Seasons. Eigenlijk zijn het de Four Seasons. Met I Can't Take My Eyes Off of You. Hier in Zwitserland.

dat is mooi of niet. Soms draai ik graag in de show, moet ik zeggen, van Wietse hier in Studio 2, moet ik zeggen, met Where Have You Been. Deze man heeft toch heel veel hits gemaakt, hè? De Schönes Mädchen aus Arcadia, Forever and Ever, enzovoort, enzovoort, en dit is My Friend the Wind.

0: gouden oude muziek. Nog in 2 minuten dit singeltje. Wat leuk moet ik zeggen. De Loving Spoonful met Do You Believe? Do You Believe in Magic?
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Do You Believe in the Disco? Hier zijn de Dietroet en Holtz met veel.

vind het een mooie, moet ik zeggen, de Detroit Emeralds hier in de show met Feel the Need in Me. Het is ook een mooie, kwam ik tegen in de discotheek hier beneden in het grote gouden oude complex Dolly Parton.

0: een mooi plaatje of niet, soms deze van de dame Dolly Parton. Zo halverwege het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Met Here, Here You Come Again.
1: Dat kan alleen hier.
2: Altijd sfeer en meer.
1: Bij Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.
3: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

nog een heerlijke amazing plaat of niet. Soms deze van Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik jou niet vergeten ben. Tijd voor een rustpuntje in het programma. Mag ook wel eens een keertje of niet. Soms deze van Tom Jones met I'll Never Fall in Love.

zingen allemaal lekker mee of niet, Tom Jones. Oh! Ik verslik me er bijna en moet ik zeggen, Tom Jones was dit met haar Never Fall in Love Again. Wat een uithaal, wat een uithaal. En heerlijk toch, heerlijk toch. Heerlijke muziek in het tweede gedeelte van die gouden oude show. Die schiet alweer lekker op, moet ik zeggen. Dit is er een van Andy Williams.

leuk of niet. Soms toen de tijd de tune van het programma Klets op met Annette van Tricht op Veronica op Hilversum 1 toen de tijd. En wil je het met Music Towards Girls maken?

Dat is er eentje uit de oude doos van Radio Meer Mico Internationaal. Ja, dat tipje. Als je fan bent van de zeezenders en je komt leuke dingetjes tegen, dan kan je het heel leuk draaien in die gouden oude show. Lucas, Bianca en Stella. Oftewel LBS. Hier zijn ze nog een keertje met LBS.

0: is toch leuk deze of niet? Zometeen je zingt hem gewoon weer lekker mee. Lucas, Bianca en Stella. Oftewel de Belgische formatie LBS, oftewel de Dream Express. En dat was hun naam daarvoor. Uit het jaar 1979, een grote dikke hit toen de tijd op de diverse zeezenders die we toen de tijd nog hadden. LBS was dit met LBS.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
0: Ik zeg het al, als je door het archief loopt, kom je leuke dingen tegen, of niet soms? Ah, de Schlagerparade van Jürgen Markus und ein Festival der Lieben. Dat waren zeer schöne schelplaten, oder nicht? Hier is Jürgen.

0: Shady Lady. Dat is een leuke of niet soms van Sepstone en Dibbins. Ja, de timing is weer niet goed te graaf. Heel kort dan maar eventjes. Ciao de Ritz.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand.

0: Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeente dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: uit vervlogen tijden.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Goedemorgen allemaal luisteraars, welkom. Zaterdagochtend, het is even over de klok

0: van 9 uur. En zoals gebruikelijk op Radio Emmeloord gaan we weer een uur lang doordraaien. Met ondergetekende Peter Nijdam. Allemaal een hele goede morgen. Zo, het is alweer een tijdje geleden. Ik heb het idee dat ik een kleine vakantie heb beleefd. Maar inmiddels zijn we aangekomen hier in de studio. En we gaan weer zoals gebruikelijk heel veel leuke platen draaien uit het grijze verleden. De jaren 60 en de jaren 70. En ook de jaren 80 niet te vergeten. En verder gaan we ook nog eens even lekker terugblikken naar precies 40 en 50 jaar geleden. En dan zitten we eigenlijk alweer in de juli maand van het jaar eigenlijk. En dus we zijn eigenlijk alweer halverwege het jaar 2026. En we zitten inmiddels alweer in week 27. En uit deze week, van precies ook 40 en ook 50 jaar geleden, gaan we nog eens even lekker een aantal mooie nummers draaien die destijds in de top 40 stonden. En voor de rest gewoon een aantal leuke plaatjes. Dus laat nog gewoon lekker aanstaan. Laat uw weekeinde lekker beginnen hier op Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem. We zijn wereldwijd ontvangen uiteraard via de diverse streams. Voor meer informatie kijk op onze website www.radioemmeloord.nl. En verder ook via DAB+. In de omgeving van de Noordoostpolder zijn we ook digitaal te ontvangen op uw autoradio. Dus ik zou zo zeggen, laat hem gewoon lekker aanstaan hier op de Gouwe Ouwe Zender.
1: Radio Emmeloord. Met de beste Gouwe Ouwe.
0: Nou, het is hoogzomer natuurlijk. We zijn inmiddels die warme temperaturen of die hele hitte zijn we gelukkig kwijt. Het is inmiddels weer wat beter, wat aangenamer. Lekkere 20 graden, een beetje wisselvallig, een zonnetje enzovoort enzovoort. En er hoort een fijn stukje muziek bij. Hier is Mungo Jerry.

Ja, Cayuta Hill van de groep Partner. Best wel leuk. De plaat hebben we in het verleden regelmatig gedraaid. En ik dacht bij mezelf, het is de hoogste tijd om nog eens een keer weer zo te draaien. Goedemorgen allemaal, Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem. Vanuit de Noordoostpolder zijn wij hier on air. En we kijken nou helemaal al vliegend naar beneden. Fly like an eagle. Ja, prachtig. Steve Miller Band.

0: Fly Like an Eagle. Steve Miller Band, mooie nummer trouwens. Ik zie de laatste tijd nog wel bij ons in de omgeving, ja, dan wel geen eagles vliegen, maar wel ooievaars. En die hebben ook een heel mooie vliegpatroon trouwens. Als die dan door de lucht zweven en dergelijke, gebruik maken van de thermiek. En hun rondjes ja, vliegen als het ware. Hey vrienden, deze week werd ook bekend dat een liedzanger van de groep The Village People is overleden. En The Village People, die kennen we dan wel eind jaren 70. Hadden ze een hele grote hit met YMCA. Onder andere ook nog Go West en In the Navy. En die laatste, die wil ik je nog eens even laten horen.
1: Herinnert u zich deze nog?

Victor Willis dus van The Fearless People is niet meer. Hij was een liedzanger van deze groep. Hij ging vaak gekleed als politieagent of marineofficier. Verder de andere leden die waren verkleed als Indiaan en bouwvakker onder andere. Dus leuk om dit nog eens een keer weer zo te draaien. In de Navy trouwens is trouwens ook in het Nederlands nog eens een keer op de plaat gezet. Hè? Door ome Henk. Rubberen Robbie en daarachteraan zat er dan die Katapult met Op de Camping heette dat dan wel.

meeroffelplaatje. Dat je gewoon lekker op de tafel aan het meeroffelen bent. Ja, dus dan. De Golden Earrings uit hun vroege periode terug naar de jaren 60 met dit toch wel down, down, down, dikkie, dikkie, down. Hey, en vrienden, we gaan nog eens even zoals gebruikelijk 50 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar juli van het jaar 1976 en toen stond deze meneer in de Nederlandse top 40. We hebben het uiteraard over Peter Frampton. And show me the way.

0: Frampton, Show Me The Way en de zogenaamde live versie stond 50 jaar geleden in de Nederlandse top 40. En wie er trouwens ook in stond, Good Old Fats Domino met de Blueberry Hill en de zogenaamde maxi single.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 70.
3: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

0: uiteraard met Fancy Domino. En de nummer 1.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.
0: Is iets moois van de Sutherland Brothers en Quiver. In de vierde week doorgestegen van 3 naar nummer 1 met The Arms of Mary.

0: zover ook het jaar 1976. We gingen even lekker 50 jaar terug in de tijd met deze plaat van de Sutherland Brothers en Quaver. Arms of Mary. Het was destijds de populairste plaat.
1: De Gouden Klassiekers. Gouden Klassiekers. Die je nooit weer vergeet. Radio Emmeloid. AM 7.

Ja, dat was het helemaal. Ja, leuk om nog eens een keer zo even een track te draaien van het laatste album van Ed Sheeran, Play. Jazekers. Trouwens, vrienden, er is ook weer een lid van de groep Blots. We hebben Tears onlangs overleden. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. En ik wil nog eens even een plaatje draaien van de formatie Blots, We hebben Tears. Hele bekende muziek, uiteraard. Hè? Wat dacht u van deze? Spinning Wheel. Go!

spinning wheel. Blood, sweat and tears. Dat is wel het bekendste, dacht ik, zomaar de beide. Er zat er nog een andere trouwens ook. You've made me so very happy. Goed, vrienden, we gaan eens even lekker 40 jaar terug in de tijd.

We gaan naar de warme juli maand van het jaar 1986, dames en heren. Toen stond dit op nummer 3 in de Nederlandse top 40, Level 42 en Lessons in Love.

Lessons in Law. Van Level 42, die gasten hebben de boel leuke plaatjes gemaakt zo in de jaren 80. Met uiteraard Marley King natuurlijk op de gigantische basgitaar.

0: erg succesvol in de jaren 80. Patti LaBelle en Michael McDonald. En die dachten bij zichzelf van... kom, laten we eens een duetje gaan doen. En dan All My Own heette dat dan wel. In de zesde week blijven staan op nummer 2 in de Nederlandse top 40 in het jaar 1986, vrienden. Ik kijk eens even op de klok. Het loopt al aardig richting 10 uur. Dat betekent dat ik nog even één plaatje kan gaan draaien. Zometeen aan de andere kant van het nieuws van 10 uur uiteraard Kees Bakker met weer een nieuwe aflevering. Scherp op de terp. Ik zou zo zeggen, laat hem lekker aanstaan hier op de zender. Ik ben er morgenmiddag weer tussen 1 en 2 met uitsluitend vinylplaatjes. Ik wens u nog een hele fijne zaterdag. En ik laat jullie achter met nog iets moois van Janet Jackson, die dus 40 jaar geleden op nummer 1 stond met What Have You Done For Me Lately in de zevende week.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van...

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den

Een hele goede morgen. Ja, het plaatje duurde niet zo lang. One, because I love, ja. Ja, ik zat nog even wat te zoeken, maar zoeken in alle hoeken, behalve een hele goede morgen natuurlijk. De zomer is weer een beetje minder geworden, gelukkig, want, wat was het heet? Bloody hot, bloody hot. Hey, Peter, bedankt, jongen. Oké, we gaan even de volgende plaat. De volgende plaat is van Floyd Kramer. En on the rebound, hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Ik zeg een hele goede morgen.

vroeger was het heel normaal, hè, van een instrumentaal liedje. Er zijn ook een heleboel hits van geweest, ja. En dit is ook zo. Floyd Kramer, On the Rebound. Even lekker.

0: Mijn pianootje spelen hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Ik heb de Nadi Classic moeten even draaien. Is van Arthur Barker en Black Beat and Discipline. All Green and the Message is Love. De liefde uit de radio hier op Radio Emmeloord.
1: De grootste hits van toen.
2: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is AM 747.
0: Allemaal liefde door de boksen. Op deze zaterdagmorgen, scherp op het terp, daar luister je naar.

0: Hallo, ja, ja, ik ben er nog. De microfoon heeft wel een beetje de zijn eigen leventje. Dat was Fleetwood Mac, The Man of the World, joh. Dat was heel begin, toen ze nog niet zo beroemd waren. Ja, een andere soort. Ze waren later heel beroemd geworden. En ja, die mensen treden nog steeds op. Ik heb zeker live gezien in Amsterdam. Geweldig was dat. Toen waren ze nog helemaal compleet. Ja, helaas is die Steve McVie is er niet meer. We gaan even een vergeten nederpopplaat draaien. En die is van Theo en Marian. En hey schat, weet je dat?
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier?
2: Yesterday, yesterday, yesterday.
1: Terug in de tijd.
3: De vergeten nederpopplaat.
1: Radio Emmeloid. Op de Middengolf. AM 747.
0: Ja, volgende week weer hoor.

0: bravatissimo voi. Celine Dion. Maar die film natuurlijk, de Titanic. My heart will go on. Hier op Radio Emmerloot natuurlijk, een hele goede morgen. De volgende plaat is van Nina Simone. Ain't got no and ain't got life.
1: Zomerradio. Zomerradio.
2: Zomer op je radio.
1: Zomerradio. Zomerradio.
3: We're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you.
1: Zomerradio.

Alles. Twist en Shout. Natuurlijk hebben de Beatles dit ook gezongen, maar ik vond het ook wel leuk. Ik dacht van, hé, hey, deze moet ik even laten horen aan de luisteraars van Radio Emmeloord natuurlijk. De volgende plaat is van Man at Work en heet Down Under. We gaan even naar Australië. Een lekker plaatje toch?

0: En toen was het alweer gebeurd natuurlijk. De hoogste tijd voor 3 op een rij. Koffie en een koekje erbij natuurlijk. En wat ga ik daar allemaal van draaien? De eerste is van Fools Rush en Ricky Nelson. En dan hebben we nog Jennifer Pace en Crush en Johnny Burnett en Your Sweet 16.
1: Dit is 3 op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

slippen. En toen was het weer gebeurd met de Steve Miller Band en Fly Like an Eagle hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Scherp op het erp, daar luister je naar. Ja, we gaan even een Belgisch liedje draaien of een Belgische band. En dat is Fire Condies en What's a Woman Without a Man and a Man Without a Woman. Ja, wat moet je zonder vrouw of wat moet je zonder man? Ja, ik weet het niet. Soms is het ook wel eens een keer handig. Geen vrouw of geen... Maar net hoe je het bekijkt natuurlijk.

0: Everybody Jerk. Wat dat betekent, ik zou het bij God niet weten. Jerk, dan moet ik het even opzoeken natuurlijk. We gaan Buddy Holly even draaien met het liedje Oh Boy.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloid.

0: een stukje rock'n'roll hier op de radio. Op radio hebben we natuurlijk via de DAB+. En de volgende plaat is van Heatwave en het gaat over Boogie Nights.
1: Dit is Radio Emmeloid. Op DAB+ en...

Heatwave hier op Radio Emmeloord. Natuurlijk via de DAB+. Hè, dat zei ik al zometeen ook al. De volgende plaat is van Roxy Music en Love is the Drug. Komt hij aanlopen? Doet hij de deur open? En ja? Stapt hij in de auto? Ja. Leuk. Staat van de auto even. En dan gaat hij. Plankgas! Vooruit! Love is the Drug. Roxy Music here on Radio Emmeloord.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goede nacht. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ray. De Monkees hier op Radio Emmeloord. Het is 11 uur geweest, de tweede uur alweer voor... Scherp op het terp natuurlijk, op de radio, ook op de DAB+. We gaan even de portable radio meenemen. Ja, dat hadden ze vroeger. En dan, de ene had dan Radio Noordzee ervoor, de andere Veronica en de andere het Mi Amigo en een Caroline. Ja, jongen, jongen. Wat zou dat dan gestrijd zijn geweest op de stranden? Of je had hem achter op je fietsie of... op een schouder, ja, dat heb ik ook nog gezien. Tegenwoordig ook nog wel. Hè? Dus zit je door de stad in fietsen met een portable radio achterop. Of zo'n andere box. Zo'n jukebox.

0: Respect yourself. Bruce Willis uit 1966. Nee, 66, 86. Maar misschien ook wel 66, hè? Dat kan. Ja, misschien is dat, ja, dat is weer een cover van een cover van een cover van een cover. Ja, van de week ook weer een triest bericht. The Village People, liedzanger Victor William, overleden. 64 jaar is hij geworden. Ja, met het versje dat wij even gaan draaien. Dat is van YMCA.
1: Star to Heaven.
0: Ja, je mag even meedansen. Ja, ze hadden ook wel meer hitjes, hè. In

hij kan het liedje ook wel, hè? Kan ook wel dromen, jongen. Niet te geloven. Heel vaak op de radio gedraaid. Hier ook op de radio. Emmeloord natuurlijk. De volgende plaat is van The Real Thing. You Are My Everything. Hier op de radio. Op de DAB Plus natuurlijk. Op de zaterdagmorgen tussen 10 en 12 met Schip op het Terp.

0: about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George. Bill.
1: Anything but Sue. Leuk liedje is dat toch? Johnny Cash, a boy named Sue. At the San Quentin gevangenis. Ja, daar heeft hij wat opgenomen natuurlijk. De volgende, dat is weer iets van een LP. En het is van Beckman Turner Overdrive. En het heet Let It Ride.

Loodier. Hey. Ja. Oh, ik dacht, hij is op. Nou, een stukje komt er achteraan. Ja? Ja? Ja, komt er een stukje achteraan.

0: was de tekst kwijt. Ain't seen nothing yet.
1: Ook een grote hit van hun, Let It Rise. Ja, ik zou wel wat meer LP's draaien, want ik heb hier een heleboel LP's te liggen en te staan. En dan vind ik wel zo jammer dat ik niet allemaal even kan draaien. Maar ik probeer mijn best te doen natuurlijk. Want MP3 is zo makkelijk. Hè? Je pakt het MP3'tje en die sleurt hem in de player en klaar is Kees. Nee, maar zo gaat het niet. Hè? Ik wil een beetje meer werken van maken. De volgende is van Mary Hopkins en Think About Your Children.

Ja, helemaal jongen, helemaal tot het einde gedraaid hier op Radio Emmeloord. Paper Plays, The Night Chicago Die uit 1974. Het is de hoogste tijd voor de zomer top 3. Earth, Fire and Seasons en Eagles, Tensila, Sunrise en The London Beat. Your Bring on the Sun hier op Radio Emmeloord. De zomer top 3.

lekkere muziek is dit toch? Ja, het is van Gladys Knight en de Pips. En You've Got to Use My Imagination. Nou. De volgende plaat is ook weer een hele leuke plaat. Everlasting Love en The Love Affair hier op... The Love Affair was hij. Ja, en wie heeft er ook gezongen? Ja? Ik vertel het zo meteen.

the love. En wie zong dat andere? Ja, wie heeft er weer gecoverd? Laat het je zo horen. Een hele mooie vrouw was dat. Ja, even kijken, even kijken. Ja, daar is ze al.

vad, Sandra? Nou, een klein stukje horen. Dat mens heeft zo'n lief stemmetje, vond ik. Nou, weet je dat ook maar weer. De volgende plaat is van...

teken. En uiteraard is ook regelmatig deze plaat van Peter Schilling en Major Tom natuurlijk. En dan zong iedereen mee. Ja, dat vond ik wel altijd heel geweldig natuurlijk. Waar ze ook allemaal mee zingen is met het WK. En Bon Jovi hoor je heel vaak voor de radio of voor de televisie natuurlijk. You give love a bad name. Hier op Radio Emmeloord draaien we deze even als de rockballad van vandaag.

Jovi. Treedt ook weer op, ja. Hij had een tijdje last van zijn stem. Maar daar is hij aan geopereerd. En ze gaan weer los. Ze gaan weer helemaal los, joh, natuurlijk. En die gaan ook bijna los. Ze gaan, ja, nog één plaatje en dan is het weer gebeurd. En volgende week ben ik er weer natuurlijk tussen 10 en 12 uur... met Scherp op het Erp op Radio Emmeloord. Love Unlimited en The Love Team. Een beetje liefde uit de radio. Alle mensen om je heen een beetje liefde geven. Dat zou de wereld heel anders zijn. Ik wens je een heel goed weekend. Een hele goede week. En tot de volgende. Scherp op het Erp. Op Radio Emmeloord.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goede nacht.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

zou toch zeggen, een plaat met een enorme hitpotentie. Maar na 4 weken is de koek helemaal op. To Know You Is To Love You, Joey Bourne. 4 weken lang top 40, de Nederlandse top 40. De enige echte hitlijst waarmee echt rekening wordt gehouden. Vorige week nog op nummer 26, deze week dus als hekkensluiter op nummer 40. In deze top 40 hebben we 7 nieuwe binnenkomers. En de allerhoogste nieuwe binnenkomer treffen we op nummer 17. Zover is het nog lang niet, want we hebben eerst nog een aantal platen die redelijk aan het zakken zijn. Op nummer 39, 10 plaatsen verlies voor Champagne en Oh Me, Oh My, Goodbye.

0: mag natuurlijk van vinden wat je wil, maar het is er wel heel erg knap in elkaar gezet.
1: Dat is ontzettend leuk.
0: Homo Joop, Harry Nack, dik voor elkaar en meneer De Groot. Nee, nou wordt hij mooi op nummer 38. Vorige week op nummer 20 in de zevende week. Nederlandse top 40. Wat is er aan de hand, jongens?
1: Blijf hangen! Die plek, dat hoort
0: ja, dat, nou ja, wat maakt het uit, jongens?

waanzinnig leuke muziek allemaal op Radio Emmeloord. De top 40 van 45 jaar geleden. Oftewel de top 40 van 2 juli 1977. Je hoorde de Jet Airliner van de Steve Miller Band in de zesde week notering. Deze week op nummer 37, vorige week nog op nummer 18. Nogmaals, Radio Emmeloord, de middengolf AM747DAB+. En wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. Nog niet op FM, daar wordt hard aan gewerkt. Misschien, jongens, misschien dat het gaat lukken. En anders dan blijven we gewoon doorgaan met nog meer frequenties op DAB+. Want ook al willen ze ons niet, we komen er gewoon, hoor. De Jet Airliner, ik ga niet alles vertellen wat ik weet. Want ik bedoel, daar heeft u als luisteraar toch helemaal niks mee te maken. Zo lang het maar op de radio is, op wat voor manier dan ook. Dit zijn de Havenzangers op nummer 36.

0: vind het zo'n lekkere, vrolijke plaat op de een of andere manier. Janet was dat. En toch is het alweer voorbij na 3 weken in de Nederlandse Top 40 zonder Porqué Tu Vas. Vorige week op nummer 35, deze week op nummer... vorige week op nummer 32, deze week op 35. Ja, ik denk dat hij de volgende week helaas uit is. Zonde, want ik vind het echt een hele fijne plaat. 7 nieuwe binnenkomers en de eerste nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 34.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address.

grote vraag natuurlijk. Wanneer zie ik je weer? Nou, I'll see you when I get there. Een prachtige plaat natuurlijk van Lou Rawls. Nieuw binnen op nummer 34 in de top 40 van 2 juli 1977. 13e jaargang, nummer 27 op Radio Emmeloord. Middengolf op 747. DAB Plus en www.radioemmeloord.nl. Ik blijf het maar noemen, ik blijf het maar roepen. Want stel je voor dat je ons een keertje kwijtraakt, hè? Maak je geen zorgen, zelfs als je de radio uitzet, dan hoor je ons nog. Ik zeg oeh! Ik zeg ah! Ik zeg oeh!

Yamiko destijds ooit een hele mooie spot van gemaakt. Ingesproken door Hugo Meulenhof over de vier seizoenen. Toen zou het op dat moment winter zijn. Dus met andere woorden, daar hebben we helemaal niks mee te maken. Want het is zomer 2022. 45 jaar terug in de tijd met de Four Seasons. En het nummer heet Down the Hall op Radio Emmeloord. Ja, fijne muziek, hè? 45 jaar geleden stond dit in de Nederlandse top 40. En deze lijst draaien we eventjes helemaal speciaal voor u of voor jou. Het maakt niet uit. Wil je getutoieerd worden? Dan kan dat hoor, speciaal voor jou dus. Nummer 31 vinden we een plaat die ik eigenlijk toch wel hoger had verwacht. Ja. Toch maar een paar plaatsjes winst voor The Lonely Boy van Andrew Gold.

Nummer 30 in de historische top 40. De Nederlandse top 40. De enige echte hitparade erkend door de NVGD. De Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaten, handelaren en de detailhandel. Zo. Samengesteld door de Stichting Nederlands Top 40 uit gegevens van handel en industrie. Als we dat maar eventjes willen zeggen op de radio. Ja, dat willen we wel. Lucifer was dat. En de Self-Pity. De tweede nieuwe binnenkomer, de derde nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 29. Het is een oud alarmschijf. Ofwel, vorige week was het de alarmschijf. Dit is Little Richard. And the girl can't help it.

Tenijs, nieuw binnen in de top 40. De historische top 40. Op nummer 28. Nummer 28, het werd zomer. En dit is een echte absolute Miamico plaat.

moet je een klein beetje af of dit een hele grote hit gaat worden voor Diana Marshall. Vorige week binnengekomen op nummer 28, twee plaatsen winst. De tweede week Nederlandse top 40. Wat luisteren. Ja, wat vinden we ervan, hè? Nou goed, je hoort me op Radio Emmerloord. Op zich helemaal geen verkeerde plaat, hoor. Het is absoluut een productie van meneer Vermeulen. Dacht ik, want hoor je dat misschien wel een klein beetje? Dit is Crosby, Stills en Nash op nummer 25. Vorige week op nummer 30 een oud alarmschijf. Just a song before I go. Nou, ik blijf nog wel eventjes, hoor.

0: Het is 1 uur.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
3: De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. Vandaag is de zesdaagse uitvaart van de overleden Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Dat begint in Teheran. De komende dagen zijn er rouwplechtigheden in meerdere steden. Donderdag wordt Ali Khamenei begraven in zijn geboorteplaats, Mashhad. Iran verwacht miljoenen bezoekers en heeft uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. Bij een brand in een flat aan de oude Koenmarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. En nog maar iets meer dan de helft van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie. 2 jaar geleden was dat nog bijna 3/4. Vooral de gestegen prijzen zorgen ervoor dat veel mensen thuis blijven tijdens de zomermaanden. Volgens de ANWB hoeft het overigens niet te betekenen dat dat ook voor andere periodes van het jaar geldt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
4: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

Tokyo Joe. Dit is het tweede uurtje van de historische hitlijst op Radio Emmeloord. Mijn naam is Peter Witt. Een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent. Wat een fijne muziek. Ja. 45 jaar geleden stond dit in de Nederlandse top 40. De top 40 werd uitgezonden door de Veronica Omroeporganisatie op Hilversum 3 tussen 7 en 8 in de avond. Wij hebben er gewoon 3 uur de tijd voor bij Radio Emmeloord. We doen niet moeilijk, we hebben gewoon lekker veel zendtijd. En die gebruiken wij gewoon om de top 40 helemaal compleet te draaien. En waarschijnlijk ook nog een aantal platen uit de tipparade van 45 jaar geleden. Fijn dat je erbij bent.

22 vorige week op nummer 11 in de 8e week Nederlandse top 40. Een oud alarm schrijft de George Baker Selection en The Beautiful Rose in the Morning. Dit is Radio Emmeloord. Een productie van Eddie Owens, Boozy en Angela op nummer 20. Vorige week stond hij nog op nummer 17 in de historische top 40.

absoluut een hele gezellige plaat, maar het duurt 8 minuten. En dat is misschien een beetje lang om achter elkaar te blijven draaien. Uptown Festival van Shalimar op 19, vorige week op nummer 22. In de tweede week Nederlandse top 40. We hebben nog 2 nieuwe binnenkomers te gaan. Zo gelijk beginnen met de eerste nieuwe binnenkomer in het tweede uurtje. Op nummer 18 zit Johnny Guitar Watson. A real mother for you. Radio Emmeloord, DAB+, Middengolf 747 en uur na uur de wereld rond. www.radioemmeloord.nl. Een hele

zeg het maar, het is jouw leven. Je moet toch gewoon lekker zelf weten wat je ermee doet, hoor. It's Your Life, de allerhoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40 op nummer 17. Smokey was dat. It's Your Life. Nog eventjes, je luistert naar Radio Emmeloord. We draaien ze speciaal voor jou op een rijtje in die historische top 40. Girls,

0: love.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

Allemaal uitgestraald via onze machtige zender op AM747. Free, free, free, Denise Williams. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord in de historische top 40. Wil je weten welke plaat deze plaat stond? Op nummer 15. Vorige week op nummer

absoluut een hele verdrietige plaat als je er goed naar luistert. Hè? Maar goed, na 4 weken lang historische top 40, Nederlandse top 40, is deze plaat toch op de terugweg. Vorige week stond hij nog op nummer 12, deze week op nummer 13, dus 1 plaatsje verlies. Ik kan er niks doen, maar ik heb altijd wel een hele bijzondere plaat gevonden. Maar misschien ook wel vanwege het hoesje, hè? Want daar stonden 3 toch wel zeer aantrekkelijke dames op destijds. Ja, je moet ze nu niet meer zien. Hoe, nou ja, goed, dat mag ik misschien weer niet zeggen natuurlijk. Radio Emmeloord met de historische top 40. En deze is ook op de terugweg. Zonde. You're My World van de Guys and Dolls op nummer 12.

Guys en Dolls, 11 weken lang in de historische top 40. Een oudste nummer 1 notering. Deze week nog op nummer 12. Dus dat is nog helemaal niet zo verkeerd hoor. En de plaat die ik hierna ga draaien staat op nummer 11. Dat is logisch hè. Na nummer 12 komt nummer 11. Van vorige week binnen op nummer 27 is doorgestegen naar nummer 11. Dit is Yes Sir, I Can Boogie van Baccarat.

de 9 oud-alarmschijven in deze historische top 40. De Nederlandse top 40. 2 juli 1977, 45 jaar geleden. Fleetwood Mac en Don't Stop. Niet doen. Hij staat op nummer 8, vorige week op nummer 5. Dus hij is op de terugweg in de vijfde week Nederlandse top 40. Zonde hoor, bedoel ik. Daar kunnen we toch wel van genieten van deze muziek. Je hoort het hier allemaal op Radio Emmeloord. Jouw oude zenders zeggen wel eens. Het houtje touwtje station vind ik ook best. Zolang je het maar leuk vindt om naar ons te luisteren, daar zijn we hartstikke blij mee. Dit is Rod Stewart op de radio. I don't wanna talk about it. We vinden hem op nummer 7. Vorige week op nummer 15. In de derde week Nederlandse top 40.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. Oekraïne ontkent dat de belangrijke Oost-Oekraïnse stad Kostjantynivka in Russische handen is gevallen. Rusland meldde eerder dat de stad is veroverd en president Poetin sprak van een belangrijke strategische overwinning. Volgens Oekraïne wordt er nog altijd gevochten in en rond de stad, die cruciaal is voor de verdediging van de regio Donetsk. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over het politieoptreden voorlopig aanhoudt. En bij een brand aan een flat in de oude Koemarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met...

247DAB+ en online via www.radioemmeloord.nl. Op nummer 4 vinden we een waanzinnige artiest, een oud-alarmschijf. Dit is Jean-Michel Jarre, Oxygen Part 4.

0: vroeger wel, een jongen in love. Nou, in love kan je nog steeds zijn, hoor. Dat kent geen leeftijden, toch? Dat zeggen ze altijd tegen mij. Liefde kent geen grenzen. Die internationals, stationair wel nee of wel nee. Vorige week stond hij op nummer 2, deze week staat hij op nummer 3 in de Nederlandse top 40. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het wordt een beetje donker in de studio. Ik weet niet, ja, dan moet je die gordijnen openzetten.
1: Jongen, lekker handig allemaal hier zo.
0: Jongen en dag van de internationals op nummer 3. We gaan verder met nummer 2 in de 4 weken. Oud alarmschijf, dit is Veronica Unlimited. En de nummer heet What Kind of Dance Is This?

Ik heb het al vaker gezegd, het was mijn allereerste single die ik ooit kocht in de Spijkenisse was dat. Er was een schoenmaker, Wim Major, op het Sterrenhof. En daar was een platenzaakje achterin. Dat werd later de Free Record Shop. Het is behoorlijk groot geworden, maar ik kwam daar met mijn zuurverdiende zakgeld aan. Want ik vond Ma Baker, ik vond dat zo'n waanzinnige plaat. Boney M stond stationair op nummer 1 in de historische top 40. Verder met de tipparade van 45 jaar geleden hier bij Radio Emmeloord. Op nummer 30, Dado, Ron, Ron. Lekker dan. Van Sean Cassidy. Goedemiddag, dit is Emmeloord.

Dipparer van 45 jaar geleden, 2 juli 1977 op Radio Emmeloord. We hebben net gehoord de Rock Collection. En daarna de Rock and Roll Heart, allebei nieuw binnen in de Dipparade van 45 jaar geleden. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Fijn dat je staat afgestemd trouwens. 1977, begin een beetje van de synthesizer. Denk eventjes aan Jean-Michel Jarre in de top 40. Maar dit was een plaat die ook in de tipparade stond. Magic Fly van Space, ook veel gebruikt als tune voor de diverse vrije radiozenders destijds.

0: met z'n allen, jongens. Kom maar op, je kan het. Oh, je hebt een luchtgitaartje, dat kan natuurlijk ook, hè. Normaal was dat. Nieuw binnen de tipparade op nummer 25 in de Nederlandse tipparade. De tipparade dus van 45 jaar geleden, 2 juli 1977. Ik kijk even naar de klok, jongens. Het gaat me nooit lukken om al die platen te draaien. Dan gaan we gewoon gaan lekker door, Vinnie, met de Big Bisou. Nieuw binnen op 22.
1: Approchez, approchez. On va lancer le Big Bisou. Big Bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

Radio M-Lord op de middag of 747 vanuit het mooie Friesland op DAB+. In de Flevopolder, Noordoostpolder, helemaal geen probleem. We zijn daar prima te ontvangen. We zijn nog druk bezig met een andere frequentie op DAB+, zodat we ook in Kampen te ontvangen zijn. Komt allemaal goed, Dick, maak je geen zorgen. Ja, deze plaat draai ik eventjes speciaal voor jou. Nee, er zit helemaal niks achter hoor. De plaat werd destijds gedraaid volgens mij als testplaat bij Radio 10. Toen ze dus een frequentie kregen. Hot Chocolate, op nummer 16 in de tipparade. Nieuw binnen in de tipparade.

So you win again. Je kan een veiling verliezen en toch je zin krijgen. Je kan een veiling winnen en het dan toch niet voor elkaar krijgen. Ach ja. Hard chocolate op de radio. So you win again. Het komt allemaal wel erg goed hoor. Uiteindelijk komt het allemaal bij elkaar. De tipperaden van 45 jaar geleden. Je snapte niks van. Nee, dat is me goed ook eigenlijk. Zolang je maar de beste muziek hoort op Radio Emmeloord. Zoals nu de tipperaden van 45 jaar geleden. 2 juli 1977.

moet je wel een beetje uitkijken als je aanstaande maandag naar Amerika wil gaan met bijvoorbeeld het vliegtuig. Ga dan met openbaar vervoer naar Schiphol, want vanwege de acties van de boeren zou het hartstikke druk op de weg kunnen zijn. Serieus, jongens. En het openbaar vervoer is ook minder betrouwbaar omdat er te weinig personeel is. Dus ik ben heel benieuwd hoe je daar moet gaan komen. Come to America, oftewel blijf lekker in het mooie Nederland. Ga lekker op vakantie naar Friesland bijvoorbeeld. Emmeloord is ook prima hoor. Hè? Ja. Heel veel mooie plaatsen hier in Nederland, hoewel er op dit moment wel weer heel veel Duitsers zijn. Die zijn ook uiteraard van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn, hoor, helemaal geen probleem. Vroeger zeiden we altijd bij ons op de benzinepomp, daar komen de Duitse markten. Maar ja, dat is niet meer zo natuurlijk. Hè. Dat is een beetje jammer. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van 3 uur gerichte hitgevoeligheid. De top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden. 2 juli 1977, Radio Emmeloord AM 747 DAB+. Wereldwijd via radioemmeloord.nl. Come to America. Gibson Brothers op nummer 8, afkomstig van 19. Daarna zou ik nog een paar platen moeten draaien, maar dat ga ik gewoon allemaal niet halen. Ik denk dat ik gewoon verder ga met nummer 4, afkomstig van 6. Een plaat die we heel veel hebben gehoord op Radio Miamico. Het is The Face of Love.

En vrienden, tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op de middengolf 747 DAB+. En online via radioemmeloord.nl de tipparade en de top 40 van 45 jaar geleden. 2 juli 1977. Ik ben er volgende week weer met de top 40 van 50 jaar geleden. Gaan we terug naar het jaar 1972. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Fijn dat je erbij bent geweest. Radio Emmeloord, we zijn er speciaal voor jou. Ik laat je achter met de band zonder naam, oftewel BZN, de alarmschijf voor de hele komende week. Veel plezier met de rest van de collega's. Op zaterdagavond is dat René van Abelen.

0: drie uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Energiereus Shell wordt ervan beschuldigd de Britse rechter te hebben misleid in een slepende rechtszaak over olievervuiling in Nigeria. Volgens advocaten van getroffen gemeenschappen zou Shell een onjuist beeld hebben geschetst van de rol van zijn Nigeriaanse dochterbedrijf. Shell ontkent de beschuldigingen en zegt zich krachtig te zullen verdedigen. De zaak zou volgend jaar van start gaan. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. En dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Het Australische Great Barrier Reef komt voorlopig toch niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Ondanks de zorgen over de gezondheid van het grootste koraalrif ter wereld, vindt UNESCO dat Australië de afgelopen jaren voldoende maatregelen heeft genomen om het rif beter te beschermen. Wel blijft de organisatie bezorgd over de gevolgen van de klimaatverandering en de stijgende zeewatertemperaturen. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: Goedemiddag, u bent verbonden met Studio Gouda via Radio Emmeloord. Gaat u luisteren 2 uur lang. En mijn persoon dus, mijn naam is Hans. En een beetje warm de laatste tijd. Maar we overleven het wel, hè. Met wat mooie muziek. Gaat terug naar 1970 en we draaien Jackie Lomax en How the Web Was Woven.

Ja, ook een plaatje uit de jaren 70, Kayak Dutch. Een Nederlandse band, hè. En dat was natuurlijk de Ruthless Queen. En dat is, ja, een mooi nummer. En dit is Kiki D, Amoureuse.

0: Dikke Dee. Ze zou later nog samen met Elton John Don't Go Breaking My Heart zingen. En Maar Amoureuse was natuurlijk een prachtig gevoelig nummer. En dat was uit 1971, dacht ik.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, goedemiddag. Dit is Radio Emmeloord. We draaien een Nederlandstalig nummer Ik Doe Wat Ik Doe. En dat is...

prachtig nummer van de Carpenters. And Touch Me When You're Dancing. En ja, programma's met contrasten, daar hou ik wel van. Hè? Want ja, we gaan een beetje een contrast oproepen hier in het programma vanmiddag. En dat doen we met de Doors. En de Doors, dat is nou niet bepaald soft muziek natuurlijk. Hè? En daarom draaien we Love Me Two Times. Jim Morrison and the Doors.

0: gingen terug naar 1978. Een bijzonder mooi jaar natuurlijk, hè. Met Zeezenders. En dat was Barry Manilow en Copacabana.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
2: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Dit is Sugar Sugar en The Archers.

swingden we in de jaren 70 op, hè? De Bee Gees en You Should Be Dancing. En dit is Bob Seger en Against the Wind.

Bob Seger en Against the Wind. En ja, goedemiddag, dit is Radio Emmeloord. En dit is Amal uit 1967 en zijn bloemenkinderen.

0: je hoorde het vanuit de speaker van Radio Veronica, hè, Bloemenkinderen. Dat was Arman, 1967.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, 10 juni is Wim T. Schippers overleden, hè? De creator van Pareltse Vet en zo, en dat soort programma's. En ja, wat niet, hè? Bert en Ernie en het even alles. En daarom draaien we Pareltse Vet. En waar moet dat?

de schepper is er niet meer, hè? Wim T. Schippers. En we draaiden Barendse Wet met Waar moet dat heen?

Goedendag, dit is Radio Emmeloord. En mocht u ons willen schrijven, dat kan op ons e-mailadres. Dat is studio@radioemmeloord.nl. Dat was natuurlijk Blue Mink, A Good Morning Freedom. En dit is Billy Stewart en Summertime.

Billy Stewart, met zijn Summertime, en daar zitten we helemaal in, hè. Lekker zomer. En ja, we schakelen even terug naar Studio M Lord, hier van het Studio Gouda. En dat doen we voor het nieuws en het weer. En aan de andere kant zie ik jullie weer.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Ouderijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. En dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. En Duitse werknemers moeten zich straks al vanaf de eerste ziektedag met een doktersverklaring ziek melden. De maatregel van bondskanselier Merz moet het hoge ziekteverzuim terugdringen en de arbeidsproductiviteit verhogen. De plannen leiden tot veel kritiek, omdat tegenstanders vrezen voor extra druk op huisartsen en een groeiend wantrouwen tegenover de werknemers. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Luister naar Radio Emmeloord via DAB+.
4: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
5: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

Ja, dat was David Bowie met zijn Rebel, Rebel. En dat is, ja, is een mooie plaat, hè. Van Morrison, ja, die man die kon goed zingen, hè. En we draaien Have I Told You Lately.

Dat was Van Morrison hier op Radio Mabot. En Have I Told You Lately. En ja, we gaan een echt radioplaatje draaien. En ik heb twee versies. Harry Shippen en WOLD. En, maar deze is de original met de sad ending. Ja, ik weet eigenlijk niet wat het verschil is. Maar we gaan het horen.

0: was Harry Chapin en WOLD met zijn set ending.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: Ja, dat was Falco en Jen. En dat is muziek uit zo'n Duitse krimi. Die hebben we vroeger naar gekeken.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, nochmal eens een keer Rolling Stones hier op Radio Emmeloord. En dit is Angie.

dat was Mick Jagger en zijn band, hè, en Angie. Hier op Radio Emmer Woord. En we hebben nu Brian Adams en Everything I Do, I Do It For You.

Ja, Johnny Cash was dat met de Locomotive Man. Dat gaat eigenlijk over mij, hè. En ja, dit is ook wel leuk. Nederlandstalig. Is dit alles? Doe maar.

0: is dit nou alles? En dat zo maar.
1: Dit is Radio Emmeloord. Nu ook op DAB+. Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Dan gaan we terug naar de 60s en we hebben de Singer en Evans. En in the year 2525.

was Herman van Keeken. En Papi loopt toch niet zo snel. Dat is zo'n leuk plaatje, hè? Dat, ja, ontroerend. En ja, het zit er bijna alweer op. We gaan naar de laatste vocalen hier op Radio Noord. En het was leuk om te doen weer. Volgende week om dezelfde tijd zijn we weer terug. En ja, als jullie een verzoekje willen doen of gewoon een berichtje willen sturen, kan dat op ons e-mailadres. En dat is studio@radioemmeloord.nl. En ja, we draaien When Will I See You Again? En de 3 Degrees. En dat besluit dan ook het programma voor vandaag hier vanuit Studio Gouda.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Want de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entreegeld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot 7 euro per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: This is the Billboard Hot 100 on Radio Emmeloord.
4: 1960.
5: Number 20.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenoemde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Want de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblee van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. En zangeres Anouk overweegt te stoppen met het maken van nieuwe albums. De 51-jarige artiest zegt dat ze de afgelopen jaren vooral verlies heeft geleden op haar muziek. Anouk werkt momenteel aan een mogelijk laatste album en denkt erover toekomstige projecten alleen nog te maken met financiële steun van haar fans. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord.
4: 1970. Number 15.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Max Verstappen heeft zich als 7e gekwalificeerd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Pole position ging naar de leider in het WK-klassement Kimi Antonelli. Deze eindigde voor Charles Leclerc. Verstappen klaagde over zijn auto en was langzamer dan teamgenoot Isaac Hadjar. Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenaamde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Duitsland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The makers of Stablon and Brunosec shampoos bring you Europe's number one pop music program, the Radio Luxembourg Top 20. Simon Tate in for your regular disc spinner David Gell. Deadline Sunday, the 9th of July, 1961. Three hit parade newcomers this week, replacing the departing discs from Neil Sedaka, Bobby V and Pat Boone, as in come Connie Francis, Craig Douglas and Bobby Darin. And just ahead of the top 20 in full, here comes a 208 new spin. The latest disc from the great Frank Sinatra.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarig jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Duitsland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: From your station of the stars across Great Britain and Europe, Simon Tate here for your DJ BA, Barry Aldis, with the 208 Top 20 Dateline Sunday, 4th of July, 1965. From last week's Top 20, Poor Man's Son, From the Rocking Berries, A World of Our Own, From the Seekers, New Nip 4 Plus 2's Never Been in Love Like This Before, and The Bachelors, Marie, have all left. Four out, but only three, and that's because last week we had two discs at number 20. Anyway, just before we head for the top 20, we've just time for one 208 new spin. It's the start of a new chapter in the story of Jackie Trent.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarig jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Duitsland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Van 10 tot 12. Dikkie Denkers met de hit tijdmachine.

0: Ja, dat was weer een hele nieuwe ervaring voor de Golden Earrings. Want dit was hun tweede single. De eerste was Please Go. Maar deze werd opgenomen in Londen. Omdat hier in Nederland... had eigenlijk de mensen die daar in de studio zaten... nog niet echt verstand van Nederbeat. En ze vonden het niet mooi klinken. Maar ter promotie mocht de band optreden... in Voor de Vuistweg van Willem Duis... en Moef Gaga van Willem van Kooten. Vlak daarna kwam het plaatje met de B-kant... de woord I need binnen in de Veronica top 40.
1: Dit is de hit tijdmachine met Dickie Denkers. Music power on the music machine.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Ja, het was even een druk weekendje met geluidsverhuur en zovoort. Ja, hier in het dorp hadden we het dorpenfeest. En anders had het vanavond dus langer geweest dat ik bezig moest wezen met een scherm en voetbal. Maar gelukkig is dat niet doorgegaan. Dan kon ik op tijd thuis wezen. Nou, het een mooi gezicht hier vanuit de studio. De wapperende vlaggetjes en vlaggen en al. Nou, het ziet er vrolijk uit. Maar we hebben deze avond niet een drieluikje. Of Pieter en ik moeten nog snel een insturen. Maar die waren ook in de veronderstelling dat het vanavond een herhaling zou zijn. Maar ik had wel een herhaling klaargezet. Want ik moest dus wel de prijsuitreiking en allemaal nog doen vanavond. Maar dat was 9 uur gebeurd. Dus omdat het dichtbij was, was het geen probleem. Maar ja, mijn stem is een beetje schor, want in zo'n tent moet je nou aardig hard praten om elkaar te verstaan. Dus dat is een beetje lastig. Goed, het eerste plaatje wat ik klaar heb staan is een van Hermits uit 1967. Het nummer heet There's a Kind of Hush.

Yes, a kind of us. Hermans, een van de vele mooie hits die ze gemaakt hebben. Ik heb hier Love and Spoonful en toch ja, een zomerse plaat, een Summer in the City. Ja, het is een beetje harde winderig, maar verder ja, toch wel lekker droog. Dus ja, ik ga toch dit plaatje draaien, want het hoort bij de zomer.

Het liedje gaat over een stadsbewoner die in eerste instantie baalt van de drukkende stadse zomerhitte. Nou, dat hadden wij dus vorige week. Hij heeft moeite om schaduw te vinden, maar 's avonds verandert zijn stemming en gaat hij op zoek naar een meisje om mee te dansen. Ja, toch nog lekker ontspannend naar weer. Maar ja, dat wil ook eens weten dan, als het drukkend warm is. Oké, de Marmalade, en dit is het nummer Reflections of My Life, komt uit 1970.

De gitaarsolo op dit nummer werd op een bijzondere manier opgenomen. Gitarist Campbell speelde de eerste vier maten op een normale manier en eindigde met een lange G-noot, waarna de tape werd omgedraaid. Campbell speelde vervolgens nog vier maten tegen de omgekeerde opname aan en eindigde opnieuw met een lange G-noot, zodat de twee solo's aan elkaar geplakt konden worden. Vervolgens speelde hij nog acht maten op de normale manier. Dat houdt in dat een kwart van de solo achteruit op de opname terecht kwam. Nou, Reflections of My Life was de eerste single van de Marmalade die ze opnamen. Prachtig nummer geworden. Reflections of My Life. Nou ja, ik zou anders vanavond, ik denk als het uitloopt, dan moet ik maar even op afstand even een opname instarten. Dan neem ik die na die tijd wel over, maar dat was niet nodig. Maar alles is tegenwoordig met de techniek nodig. Verzoekje van Romy, want die had ik net nog even binnengekregen. Of nee, die had ik al vanmiddag al gekregen, als ik wel of niet zou er wel wezen. Maar het is gelukt. Dus, maar dat gaat op een nummer van Rod Stewart, het nummer Sailing.

speciaal aangevraagd door Romy. Maar Romy, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, dat doen andere luisteraars later bij dat weer weten. Goed, ja, het nummer had ik het over, Sailing. Moet ik even weer de ding opzoeken waar ik opgezocht had. Ja, het nummer is echter niet door Rod Stewart geschreven. Het is geschreven door Gavin Sutherland van de Sutherland Brothers & Quiver. En ja, die brachten het uit als een soort folky rocknummer. Ja, Stewart maakte er een zoete ballad van in 1975. Goed, een nummer van de Doors, aangevraagd door Afke. En dat gaat om het nummer Riders on the Storm.

Ja, ook weer een plaatje met speciale opnametechniek. En Jim Morrison zong eerst het lied in en fluisterde daarna de tekst opnieuw in, zodat het echo-effect werd verkregen. Riders on the Storm is een single van de Amerikaanse band The Doors. De single is getrokken van het studioalbum L.A. Woman, dat in 1970 is opgenomen. Het nummer heeft een van de meest karakteristieke intro's uit de popmuziek, met de neerstortende regen en de zeer bekende intro-melodie en akkoorden op de Fender Rhodes, oftewel de elektrische piano van Ray Manzarek. Het nummer is geschreven in de toonsoort E-mineur. In juni 1971 werd het nummer op single uitgebracht. Ik zie het is bijna half elf. Normaal zeg ik dat betekent dat we drie luik hebben, maar die hebben we vanavond niet. Maar ik ga gewoon lekker door met een nummer van Dusty Springfield. Ook wel een beetje vroeg om te draaien, want de zomer is nog lang niet over, maar het is wel een hele mooie plaat om weer te horen. 1974, Summer is over.

Summer is Over is een weemoedig liedje over de zomer die plaats maakt voor de herfst. Nou, laten we daar nog maar even mee wachten. Maar het is in 1964 geschreven door Tom Springfield. Dat was de broer van Dusty Springfield. Nummer van After Tea, Not Just a Flower in Your Hair. Gaan we mooi even de flower power tijd in. 1967.

prachtig gezicht was dat in de tijd. Allemaal bloemetjes in de haar en bij haarbanden erom en lang haar. Nou, prachtig in die tijd, 1967. After tea, not just a flower in your hair. Ik heb hier een verzoekje van, moet ik even weer spreken, van Bette Gea. Nou ja, nou dat niet een drieluik is vanavond, toch maar even een verzoekje. Dan gaat het om een plaat van BZN, Just an Illusion. En ik moest speciaal even draaien voor Janine, Silke en Johannes, die op het moment ergens in Duitsland op doorreis zijn om te overnachten. En ja, Bette Gea zit al in Kroatië en ik moest de groeten doen aan alle thuisblijvers. Hier is BZN.

Met een mooie dubbele drumsound van Jan Keizer en Jack Veerman. Die beide naast elkaar zaten te drummen. En dat geeft een mooi effect. De single werd in Nederland tot alarmschijf verkozen. En stond 9 weken in de Veronica Top 40. Waar het de 3e plaats behaalde. Hiermee was de 7e opeenvolgende top 5 hit van BZN. Dat was de waarheid. Goed, Manfred Mann gaat op een nummer uit 1968, de Mighty Quinn.

Ja, ik heb een verzoekje nog gekregen van Hendrik. Voor alle luisteraars van de hittijdmachine. Het gaat om het nummer van Jim Reeves, I Won't Forget You.

0: forget you.
1: Prachtig nummer van Jim Reeves. Ja, kwam in de tijd op positie 36 in de Veronica Top 40. I Won't Forget You van Jim Reeves, aangevraagd door Hendrik. En ja, ik zit even te kijken naar een paar nummers. Ja, Johnny Kendall en The Herald heb ik hier voor me. En gaat op een nummer van, dat heet St. James Infirmary.

Prachtig nummer, St. James Infirmary van Johnny Kendall en de Heralds. Ik heb hier de dames Bagara en hadden een stuk of het mooie hits. En onder andere deze uit 1978, Darling.

0: duo werd in 1976 gevormd door twee flamenco-danseressen. Ja, ze werden ontdekt door de Duitse platenbaas van RCA Records, waar ze een contract kregen. Nou, we kennen hen natuurlijk allemaal van Jesse Reich en Boogie, 18 miljoen keer over de toonbank. En het nummer Sorry I'm a Lady. Maar dit was het andere nummer, Darling, uit 1978. Goed, een verzoekje van Dick Offriga. Ik zit even naar de tijd te kijken. Kan ik die nog draaien? Ja, dat gaat wel lukken. 2 minuten 13. De Everly Brothers en Temptation.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of flashback.

Nou, Isaac Donald, oftewel Don Everly en Philip Everly, oftewel Phil Everly. Goed, het is tijd om even pauze te houden, want de nieuwslezer die staat hier voor de deur. En ja, dan moet ik even snel even iets gaan zoeken. Ja, dat kan wel met, even kijken, tunes. Zoek ik er een mooie uit van... Nou, dat is even leuk om uit te zoeken. Maar ik vind Man of Action toch ook wel eens een keer leuk. Dat is de eindtune van de Sunday Morning Breakfast Show. Nou, we kennen hem allemaal van Radio Noordzee als de grote tune. Der Tunes. Nou, blijft ook altijd mooi om te horen. Ik zou zeggen tot na het nieuws en het weer van 11 uur.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikte daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azdine Ounahi scoorde tweemaal, Soufiane Rahimi maakte de derde treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarig jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De Ierse zanger Joe Dolan. Ja, in 1969 had hij voor het eerst succes buiten Ierland. Het nummer Make Me an Island haalde dat jaar de derde plaats in de UK Singles Chart en werd ook een hit op het Europese vasteland. Ook de opvolgers Theresa, zijn derde de Ierse nummer 1 hit, en Joe Suts, Good Looking Woman, die we net hoorden, deden het goed. Ik heb hier Dave Davis met het mooie nummer Dead of a Clown uit 1967.

geschreven door Brian Wilson en Dyke Parks en geproduceerd door de hele band. Het nummer ontstond tijdens opnamesessies van de nooit officieel uitgebrachte Beach Boys album Smile. Wilson werkte al lange tijd aan het nummer voordat hij in juli 66 Parks om hulp vroeg om de tekst te schrijven voor dit nummer. Dit was Heroes and Villains. Goed, een nummer van de Beatles, ook groten uit Engeland. Hello, Goodbye, 1968.

Hello Goodbye is een lied gecomponeerd door natuurlijk Paul McCartney en zoals gebruikelijk bij de meeste songs van de Beatles goed toegeschreven aan het componistenduo Lennon en McCartney en verscheen in 1967 als een single van de Beatles. Daarnaast verscheen Hello Goodbye op het Amerikaanse Beatle-album Magical Mystery Tour. Op de B-kant van de single staat I Am A Walrus, ook een bekend nummer. De Cats, ja, die hebben we vanavond nog niet gehad, maar blijven mooi en ik vind het ook altijd een hele mooie om te horen. 1967, Turn Around and Start Again.

Ook weer die heerlijke palingsound natuurlijk. Dit was waar we waren, de Cats met Turn Around and Start Again. Ik zit even te zoeken om een plaat voor Pieter. Ik heb hem gevonden. Alison Durbin. En het gaat om I Have Lost a Man. Ja, klopt. Ik kon hem in de computer niet vinden, maar ik heb hem wel anders even gevonden. Maar dan zal ik dus even een stukje reclame moeten afwachten. Want ik kan eerst wel even een andere mooie plaat draaien. Mariana Faithfull en het nummer This Little Bird komt uit 1967.

heerlijke muziek. Marian Faithfull, This Little Bird. Nou, ik heb je verzoekje gevonden, Pieter. Het gaat om Alison Durbin, I Have Loved a Man. Komt in 1971.

moet toch wel beter te vinden zijn. Maar dit is wat ik vind, kom. Maar ik zou wel eens even snuipen of ik een betere versie kan vinden. Maar dit was heel slecht. Maar mooi nummer om te horen. 1971, Alice Durbin, I Have Loved Me A Man. Ik heb hier Richard Harris, bekend acteur en zanger, met het mooie nummer MacArthur Park. 1968 was dat.

7 minuut 17 genieten. MacArthurPark, ja, het is geschreven door Jimmy Webb. Richard Harris was de eerste die het in 1968 opnam. Ja, er zijn veel covers van gemaakt. Ja, Donna Summer had ook nog een hele mooie. Ja, het MacArthurPark dat in Los Angeles, dat bestaat echt. Nou, ik heb een verzoekje gekregen. Ja, dat was eigenlijk vorige week al. En ik heb beloofd dat ik het deze week dan maar even zou meenemen. Dat is van Margie. En het gaat om een nummer van Jaap Krijger, Langlaufen. Moest het even draaien voor haar man, Emiel. Dat was vorige week, was hij jarig en ik moest hem alsnog even feliciteren. Dit is het nummer van Jaap Krijger, Langlaufen.

Jaap Krijger met Langlaufen. Verzoekje van Hans en Mieke. Gaat om nummer I See the Rain uit 1967 van de Marmalade.

speciaal even voor Pieter en natuurlijk Jik ook. Die al jarenlang de drieluik voor de hittijdmachine doen. Ja, bedankt ervoor. Nou, graag gedaan dit. Ik heb hier een nummer van keuze uit de Searches en de Hurts. Nou, ik doe eerst de Searches met het mooie nummer Take It or Leave It. Het komt uit 1966.

Ik heb de single die toch in de tijd ook gehad, maar het is nergens meer te vinden. Maar de Surge is een band uit Liverpool. De Beatles en ja, Gary en de Pacemakers hadden ze als voorbeeld de muziek ontwikkelen die toch uiteindelijk als Mercy Beat, oftewel Liverpool Sound, de wereld zou veroveren. Ja, dat moet je vergelijken met de Paling Sound natuurlijk. Maar ook een hele mooie die ik nou klaar heb staan, de Hurt, wat ik net al noemde. Het gaat om het nummer Paradise Lost en komt uit 1967.

Wist je dat de Canadees-Amerikaanse rockband Buffalo Springfield in de tijd ook werd opgericht onder de naam The Hurt? Ja, dit gaat dus om de Britse popgroep The Hurt. En ja, die werden in 1965 opgericht en hadden 3 hits. 2 in 1967 en 1 in 1968. En ja, de zanger was Peter Frampton. Een nummer van Lisbeth List en Ramses Jaffe, die ik toch wel geregeld draai. Een mooie plaat, De Pastorale.

prachtig nummer. Ja, er wordt gemeld het mooiste Nederlandse nummer van, eigenlijk van 1968. Nou, ben ik helemaal met je eens. Dat belde Afke. Het nummer gaat dus over de zon en de maan. En dat is een heel verhaal. Het blijft een prachtig nummer om te horen. Ik heb hier een van de Bee Gees nog. Ja, ik vergeet trouwens Sita met haar verzoekje. Dat moet dat volgende week maar. Ik heb hier I've Gotta Get a Message to You nog van 1968, de Bee Gees.

is het toch nog een mooie gezellige avond geworden hier op de radio tussen 10 en 12 uur met de hittijdmachine. Ja, het zou een beetje verknipt worden vanavond, maar ik heb het allemaal op tijd kunnen doen dat ik toch op tijd thuis was om de volle 2 uur te maken. Bedankt voor het luisteren iedereen, want er waren weer vele reacties en bedankt daarvoor.

Maar wat de hittijdmachine betreft is er weer een nieuwe uitvoering van op volgende week zaterdagavond om 10 uur. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op. Tot morgen.

0: Het is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikte daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azdin Ounahi scoorde 2 maal, Soufiane Rahimi maakte de 3e treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.